0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, Van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De politie onderzocht afgelopen week een woning in Maassluis vanwege het overlijden van een jong kind op een kinderdagverblijf in Vlaardingen. Forensische opsporing deed meerdere dagen onderzoek in de woning aan de Ruisdaalstraat. De politie sluit de misdrijf nog niet volledig uit en onderzoekt ook camerabeelden, medewerkers en het lichaam van het kindje. Tijdens de dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn 13 mensen aangehouden, dat meldt de politie. 1 persoon schreeuwde tijdens de stilte, 12 demonstranten weigerden naar het aangewezen vak te gaan. Onder hen was ook activist Frank van der Linden. Daarnaast werden 3 mensen opgepakt wegens pro-Palestijnse leuzen op het Rokin, vlak voor de 2 minuten stilte. De politie heeft in Rotterdam een man neergeschoten na een melding van een bedreiging met een vuurwapen. Het incident gebeurde in Hoogvliet. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn verwondingen en de toedracht is weinig bekend. De politie en Rijksrecherche onderzoeken het incident verder. President Zelensky kondigt een staakt het vuur aan vanaf middernacht 5 op 6 mei... als reactie op het Russische bestand rond 9 mei. Hij noemt mensenlevens belangrijker dan jubileumvieringen en zegt dat Oekraïne spiegelend zou handelen. Zelensky roept Rusland op echte stappen richting vrede te zetten en bekritiseert de militaire parade in Moskou. De Nederlandse vrouw die van cruiseschip Hondius in Johannesburg overleed is positief getest op het Hantavirus, dat meldt Zuid-Afrika. Zij is het 2e geval aan boord. Haar man overleed eerder tijdens de reis. 3 anderen werden ook ziek, waaronder een Nederlander en een Brit die op de intensive care ligt. En dan het weer. Vannacht valt in het oosten en zuiden plaatselijk regen. De temperatuur loopt uit 1 van 7 graden in het noorden tot 12 in het zuidoosten. Overdag is het bewolkt met in het zuiden regen. Alleen in het noorden kustgebied kan wat zon doorkomen. De temperatuur ligt dan rond de 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is

De glaasjes en de kumkus, die kwamen ook nog aan de beurt. Het was een herrie als een oordeel, het was ongeheurd.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De politie onderzocht afgelopen week een woning in Maassluis vanwege het overlijden van een jong kind op een kinderdagverblijf in Vlaardingen. Forensische opsporing deed meerdere dagen onderzoek in de woning aan de Ruisdaalstraat. De politie sluit de misdrijf nog niet volledig uit en onderzoekt ook camerabeelden, medewerkers en het lichaam van het kindje. Tijdens de dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn 13 mensen aangehouden, dat meldt de politie. Eén persoon schreeuwde tijdens de stilte. 12 demonstranten weigerden naar het aangewezen vak te gaan. Onder hen was ook activist Frank van der Linden. Daarnaast werden 3 mensen opgepakt wegens pro-Palestijnse leuzen op het Rokin, vlak voor de 2 minuten stilte. De politie heeft in Rotterdam een man neergeschoten na een melding van een bedreiging met een vuurwapen. Het incident gebeurde in Hoogvliet. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn verwondingen en de toedracht is weinig bekend. De politie en Rijksrecherche onderzoeken het incident verder. President Zelensky kondigt een staakt het vuur aan vanaf middernacht 5 op 6 mei... als reactie op het Russische bestand rond 9 mei. Hij noemt mensenlevens belangrijker dan jubileumvieringen en zegt dat Oekraïne spiegelend zou handelen. Zelensky roept Rusland op echte stappen richting vrede te zetten en bekritiseert de militaire parade in Moskou. De Nederlandse vrouw die van cruiseschip Hondius in Johannesburg overleed is positief getest op het hantavirus, dat meldt Zuid-Afrika. Zij is het tweede geval aan boord. Haar man overleed eerder tijdens de reis. 3 anderen werden ook ziek, waaronder een Nederlander en een Brit die op de intensive care ligt. En dan het weer. Vannacht valt in het oosten en zuiden plaatselijk regen. De temperatuur loopt uit 1 van 7 graden in het noorden tot 12 in het zuidoosten. Overdag is het bewolkt met in het zuiden regen. Alleen in het noorden kustgebied kan wat zon doorkomen. De temperatuur ligt dan rond de 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een uur.

0: Klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, Van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. EU-lidstaten moeten tijdelijke en gerichte maatregelen nemen met een beperkte financiële impact als reactie op de energiecrisis. Eurocommissaris Valdis Dombrovskis benadrukte dit gisteren tijdens een bijeenkomst van ministers van Financiën in Brussel. Het IMF waarschuwde voor brede energie- en brandstofsubsidies omdat vooral rijke huishoudens daarvan profiteren. De Spaanse politie heeft op de Atlantische Oceaan ten zuiden van de Canarische eilanden gisteren een recordhoeveelheid cocaïne in beslag genomen. Aan boord van het aangehouden schip bevond zich tussen de 30.000 tot 45.000 kilo cocaïne. De 20 gearresteerde bemanningsleden van de Arconian worden verdacht van internationale drugshandel. Een paar daarvan komen ook uit Nederland. Naar nu blijkt is een 63-jarige vrouw en een 77-jarige man maandagmiddag om het leven gekomen in het centrum van Leipzig, zo meldt nu.nl. Een auto reed even voor 5 uur in op de menigte. Zeker 3 mensen raakten ernstig gewond. De 33-jarige verdachte Jeffrey K. was bij de politie bekend en heeft vermoedelijk mentale problemen. De politie onderzocht afgelopen week een woning in Maassluis vanwege het overlijden van een jong kind op een kinderdagverblijf in Vlaardingen. Forensische opsporing deed meerdere dagen onderzoek in de woning aan de Ruisdaalstraat. De politie sluit de misdrijf nog niet volledig uit en onderzoekt ook camerabeelden, maar ook medewerkers en het lichaam van het kindje. En op een cruiseschip op de Atlantische Oceaan zijn nu ook een Nederlandse man en een 69-jarige Nederlandse vrouw overleden na besmetting met het hantavirus. Het Zuid-Afrikaanse gezondheidsministerie bevestigde gisteren beide besmettingen. De vrouw was na het overlijden van haar man van boord gegaan op de Sint Helena en zou vanuit Zuid-Afrika terugvliegen naar Nederland. En dan tot slot het weer. Vandaag bepaalt een tweedeling het weerbeeld in Nederland met aanzienlijke verschillen tussen de regio's. Terwijl het noordwesten geniet van droog weer en geregeld zon, kampt het oosten en zuidoosten met veel bewolking en regen. Het wordt 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een uur non-stop.

meisjes. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer. En dan om de beurt. Eerst de jongens, dan de meisjes. 1,

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws. EU-lidstaten moeten tijdelijke en gerichte maatregelen nemen met een beperkte financiële impact als reactie op de energiecrisis. Eurocommissaris Valdis Dombrovskis benadrukte dit gisteren tijdens een bijeenkomst van ministers van Financiën in Brussel. Het IMF waarschuwde voor brede energie- en brandstofsubsidies omdat vooral rijke huishoudens daarvan profiteren. De Spaanse politie heeft op de Atlantische Oceaan ten zuiden van de Canarische eilanden gisteren een record hoeveelheid cocaïne in beslag genomen. Aan boord van het aangehouden schip bevond zich tussen de 30.000 tot 45.000 kilo cocaïne. De 20 gearresteerde bemanningsleden van de Arconian worden verdacht van internationale drugshandel. Een paar daarvan komen ook uit Nederland. Naar nu blijkt is een 63-jarige vrouw en een 77-jarige man maandagmiddag om het leven gekomen in het centrum van Leipzig, zo meldt nu.nl. Een auto reed even voor 5 uur in op de menigte. Zeker 3 mensen raakten ernstig gewond. De 33-jarige verdachte Jeffrey K. was bij de politie bekend en heeft vermoedelijk mentale problemen. De politie onderzocht afgelopen week een woning in Maassluis vanwege het overlijden van een jong kind op een kinderdagverblijf in Vlaardingen. Forensische opsporing deed meerdere dagen onderzoek in de woning aan de Ruisdaalstraat. De politie sluit de misdrijf nog niet volledig uit en onderzoekt ook camerabeelden, maar ook medewerkers en het lichaam van het kindje. En op een cruiseschip op de Atlantische Oceaan zijn nu ook een Nederlandse man en een 69-jarige Nederlandse vrouw overleden na besmetting met het hantavirus. Het Zuid-Afrikaanse gezondheidsministerie bevestigde gisteren beide besmettingen. De vrouw was na het overlijden van haar man van boord gegaan op de Sint Helena en zou vanuit Zuid-Afrika terugvliegen naar Nederland. En dan tot slot het weer. Vandaag bepaalt een tweedeling het weerbeeld in Nederland met aanzienlijke verschillen tussen de regio's. Terwijl het noordwesten geniet van droog weer en geregeld zon, kampt het oosten en zuidoosten met veel bewolking en regen. Het wordt 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een

hopen dat we geen storingen of overlast veroorzaken. Dat is uiteraard niet de bedoeling van onze mooie hits. Das Radio.

0: Ook wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Wageningen heeft burgemeester Floor Vermeulen rond middernacht het Nationaal Bevrijdingsvuur aangestoken als startsein voor de viering van 5 mei. Twee veteranen uit de Tweede Wereldoorlog waren aanwezig, de 103-jarige Brit Robbie Hall en 105-jarige Nederlander Johan Geneugelijk. De plechtigheid vond plaats op het plein voor Hotel De Wereld. Nabij het Witte Huis in Washington heeft zich een schietincident voorgedaan waarbij agenten een verdachte hebben neergeschoten. De man opende het vuur op agenten toen hij werd aangesproken op een vermoedelijk vuurwapen. Een tiener raakte gewond door de verdachte en die is naar het ziekenhuis gebracht met niet levensbedreigende verwondingen. EU-lidstaten moeten tijdelijke en gerichte maatregelen nemen met een beperkte financiële impact als reactie op de energiecrisis. Eurocommissaris Valdis Dombrovskis benadrukte dit gisteren tijdens een bijeenkomst van ministers van Financiën in Brussel. Het IMF waarschuwde voor brede energie- en brandstofsubsidies, omdat vooral rijke huishoudens daarvan profiteren. De Spaanse politie heeft op de Atlantische Oceaan ten zuiden van de Canarische eilanden gisteren een recordhoeveelheid cocaïne in beslag genomen. Aan boord van het aangehouden schip bevond zich tussen de 30.000 tot 45.000 kilo cocaïne. De 20 gearresteerde bemanningsleden van de Arconian worden verdacht van internationale drugshandel. Een paar daarvan komen ook uit Nederland. Naar nu blijkt is een 63-jarige vrouw en een 77-jarige man maandagmiddag om het leven gekomen in het centrum van Leipzig, zo meldt nu.nl. Een auto reed even voor 5 uur in op de menigte. Zeker 3 mensen raakten ernstig gewond. De 33-jarige verdachte Jeffrey K. was bij de politie bekend en heeft vermoedelijk mentale problemen. En dan tot slot het weer. Vandaag bepaalt een tweedeling het weerbeeld in Nederland met aanzienlijke verschillen tussen de regio's. Terwijl het noordwesten geniet van droog weer en geregeld zon, kampt het oosten en zuidoosten met veel bewolking en regen. Het wordt 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: En dan zeg ik goedemorgen. Het is 7:03. De ochtendshow is aan en ik neem je meteen mee naar de A28. Ik vertel het meteen maar even, nog steeds de wegwerkzaamheden tussen Fluitenberg en Hogeveen. Dat traject is nog een paar weken dicht. En er wordt ook gewerkt op de N33, de Eemshaven richting Assen, tussen Veendam en Gieten. Ook in verband met wegwerkzaamheden afgesloten.
0: De hitsverkeersinformatie wordt je aangeboden door Auto

0: Tijdloos, hè? De muziek van ABBA. SOS. Goedemorgen.
1: Amateurs en luisteraars, een hele bijzondere inoprichte. Goedemorgen. En wil dat onze vangst goed is in spraak en muziek.
2: Joho, woepie, boego, arrivederci, bye-bye.
3: Hoppak, dat valt, boom de zee, dum.
0: En ik heb gisteren, denk ik, voor de 1200ste keer Schindler's List gekeken. Wat een mooie film is dat. Ja, mooi. Ja, indrukwekkende film is misschien het betere woord, hè. Mensen, goedemorgen. Het is 5 mei. Het is een feestdag, maar geen vrije dag. Die is het één keer in de 5 jaar en dus vandaag niet. Dus de meeste van jullie zijn gewoon aan het werk. Voor ons geldt het wel als een soort vrije dag. Want op vrije dagen en op zondag hebben wij en weekenden hebben wij geen reclame. Vandaag heb je het gemerkt ook niet, hè. Geen reclame, dus meer tijd voor muziek. En minder tijd om koffie te drinken. Voor mij tenminste. Dus ik heb meteen maar even een kop koffie opgehaald. Dat ik in ieder geval verzorgd ben. Maar we gaan er 3 uur tegenaan met de bevrijdingsaflevering van de ochtendshow Drenthe Raw Jazz. Met natuurlijk de vaste ingrediënten. De laatste plaat komt vandaag uit de jaren 60. Ralph McTell, The Streets of London. Of toch Rob de Nijs met Ritme van de Negen. Het waren grote hits in Nederland in de jaren 60. En jij mag bepalen wat gaat de uitsmijter van de ochtendshow worden. Het weerbericht gaan we met je doornemen voor deze 5e mei en 6e mei. Beide dagen meteen. Ja, en we hebben weer een foto op onze Facebookpagina gezet. En ik kan je meteen even zeggen, het is niet radio-dj Hans Hafmans, die ik niet ken trouwens. En ook niet Gerard Cox. Alhoewel, Gerard Cox lijkt er wel wat op. Maar die is het ook niet. Wie is het wel? Voor Kater voor Schanspop.
4: Joho!

Het is Time of Thunder. Back to the 60s. Met een plaatje die jij mag uitzoeken. Tenminste, hier met een keuzeplaat. Hè? Ralph McTell. Plaat werd ooit vertaald door Guus Meeuwis. De weg, geloof ik. Hè? Nee, de straat. Ja, precies. Streets of London is het origineel. Of toch... Onze eigen Rob de Nijs, hij scoorde ook in de jaren 60 met Ritme van de Regen. Wel een toepasselijk plaatje bij vandaag morgen. Nou, we gaan het weerbericht zo meteen een beetje doornemen. Wat wil je horen? Wat gaat de afsluiter worden van Bevrijdingsdag 2026 wat betreft de ochtendshow? Het een of het ander. Ik zou zeggen, ga voor 9:45 naar de Facebookpagina en laat je stem achter. Ralph McTell of Rob de Nijs? Nou ja, nu wat anders, namelijk Aus Deutschland. Andreas Martin.

0: Ik kan me nog herinneren dat ik het singeltje draaide. En het kraste en het deed. Geweldig. Al Curly uit 1984.
1: Hits. Das Radio.
0: Square Rooms en Andreas Martin draaien we nog met Ich fang für dich den Mond. Het is 4:08 geworden. Het is bevrijdingsdag. Ja, en we moeten toch aan het werk met z'n allen. Dus een hele goede morgen. Kopje koffie erbij, je radiootje aan en wie doet je wat. En dan vanavond misschien weer naar oorlogsfilms op televisie kijken. Ik heb daar toch iets mee, hoor, met oorlogsfilms. En als het goede films zijn, zoals onder andere gisteravond Schindler's List. Die duurt dan wel heel erg lang, maar als je er één keer aan begint... Indrukwekkend. Hele andere categorie is Schanspop Siddeburen. Op donderdag 14 mei, vrijdag 15 mei en zaterdag 15 mei. Groot feest weer in Siddeburen. En wij mogen daar kaartjes voor weggeven. Dan mag je zelf uitzoeken. Wil je naar de donderdag, wil je naar de vrijdag of de zaterdag? Ik zal het even met je doornemen. Donderdag is daar feest DJ Ruud. Die wordt begeleid door Busy en Club Chaos. Dan hebben we op de vrijdag de Nederpopavond met Toontje Lager. Vee of de kunstzanger Nol Havens. Ja, ze leven nog. Alides Hidding van de band The Time Bandits komt. Esther en Anita van de Dolly Dots. Ja, ze leven nog. En Jan Smit is eraan toegevoegd omdat eigenlijk drukwerk daar zou optreden. Maar in verband met ziekte is drukwerk niet aanwezig. Maar Jan Smit wel op die vrijdagavond. En zaterdag 16 mei, ja, dan gaat Baptist weer die kant op voor de Sipboester feestavond. Hij neemt Jorieke Sterken mee. Natuurlijk altijd de band Hollands Verdriet. Jannes en Marco Schuitmaker. En je mag voor één deze drie dagen een kaartje uitzoeken. Zelfs twee kaartjes om daar gratis naar binnen te gaan. Maar dan moet je wel even antwoord geven op de vraag. Ra. De foto. Wie is die foto die ik heb geplaatst op de Facebookpagina? We kennen hem misschien wel, maar herken je hem ook? Geen idee, hè? Nou, kijk maar even. En mocht je hem herkennen, dan mag je dus even een berichtje sturen naar 085 114 39 39. En word je eruit gepikt, ga ik je bellen, kom je live op de radio, kun je je moeder even de groeten doen of wat dan ook. En dan krijg ik nog eens een keer twee kaarten voor Schanspoppen. Je mag zelf uitzoeken welke. Bingo kaarten hebben we ook klaar liggen. Jazeker, zondag gaan we weer bingo op de radio. En ik heb hier weer een fragmentje op zijn achterste voren. En aan jullie de vraag, weten jullie welke plaat wij zoeken? Makkie. Kom erop, hè. Ook even via de app als je dan toch bezig bent. De titel en de uitvoerende artiest. Voor 6 bingo kaarten voor de Hits Radio Bingo.

Die zomerzon, daar moeten we even weer op wachten volgens mij. Ik zat vanochtend met de honden buiten. Ik denk, nou, kan we weer een lange onderbroek aantrekken, zeg. Het is frisjes. Hoe het weer er helemaal uit gaat zien vandaag en morgen, hoor je zometeen op je radio. Terwijl je net nog zat te luisteren naar de Rhapsody's, Romy en de Moonlights. De beste hits, zelfs op bevrijdingsdag 2026 op 5 mei. Het is geworden 7 minuten over 7:30. En deze man hebben we altijd blijven draaien. Want zolang je niet schuldig bevonden bent, ben je onschuldig, toch? Marco Borsato.

0: Phil Collins. Dance into the light. En ik zei het al, we gaan het even over het weer hebben. Nou, vanochtend ging ik naar buiten en toen voelde ik het behoorlijk frisjes. Maar het blijft volgens mij in het noorden wel droog. Want vandaag verloopt namelijk in het zuiden en oosten vrij bewolkt. Hier valt soms wat regen bij een graadje of 12. In het noorden en westen blijft het droog met zonnige perioden. Daar warmt het dan op naar 13 tot 16 graden. De wind is noordoostelijk en meest matig van kracht. Vannacht valt in de zuidelijke helft van het land regen. En de minima ligt rond de 8 graden. En ook morgen blijft het in de zuidelijke helft van het land nat. Met maxima van slechts 10 graden. Elders in het noorden dus ook, is het droog. Met af en toe zon en een maxima tussen de 12 en 15 graden. Ja, het mooie weer van het weekend is voorbij. Maar een beetje regen kunnen we ook wel gebruiken.
1: Het Hits weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Veegservice Friesland uit Gorredijk. Veegservicefriesland.nl.

0: Wat zou zijn opa Rommy trots op Klaas Zuin zijn geweest?
1: Hits, Das Radio.
0: Hij stapt in de voetstappen van zijn vader, van zijn oom, maar zeker van zijn opa Rommy. De kleinzoon Klaas Enstra, jongensdroom. Ja, geweldig. En met Klaas gaan we een dagje naar Texel, hè. En Klaas neemt natuurlijk zijn vader Trinus mee. We gaan naar Cheer toe in de kroeg, de Jutter. We nemen Lars mee, onze eigen DJ, die daar plaatjes gaat draaien. Herman gaat mee, ondergetekende gaat mee. We nemen Ingrid mee. Kunnen we ook al even een plaatje van gaan draaien zometeen. En Evert Baptist met z'n allen 9 augustus naar Texel. En ik kan je vertellen, het is uitverkocht. Dus zou je nog mee willen, dan heb je nog maar een hele kleine kans dat je mee wilt. Want er zijn 2-3 mensen die hebben nog niet betaald. Maar die rekenen gewoon op dat die vandaag of morgen betaalt. Mochten die nou niet betalen, dan komen er weer een paar tickets vrij. Maar we gaan er gewoon vanuit dat dat gewoon geregeld wordt. En dan zitten we gewoon helemaal vol. 9 augustus met Sjeerd, Trinus, Klaas, Ingrid, Evert Baptist, Face DJ Lars, ondergetekende en Herman. Die gaat ook mee natuurlijk. Gezellig, een dagje naar Texel. Hopen dat het mooi weer is op 9 augustus. Dan kun je even naar het strand. Maar je kunt ook genieten van al die artiesten die gaan optreden. En we kregen een heleboel vragen van, ja, we zijn al op het eiland. Ja, ook dan had je tickets moeten bestellen. Heb je geen ticket, kom je niet naar binnen. Wij hebben de hele toestand, de Jutter, de kroeg afgehuurd. Dus zonder ticket kom je niet naar binnen. En helaas, pindakaas. Maar vol is vol. En als er ook nog andere mensen bij zou komen, dan is het te vol. En dat is ook weer niet de bedoeling. 9 augustus gaan we erheen. Houd in de gaten. Misschien heb je mazzel dat er vandaag of morgen nog een ticket vrijkomt. Maar daar gaan we eigenlijk gewoon weg niet vanuit. Ha, gezellig. Even een dagje naar Texel. Meerdere feestjes hebben we natuurlijk dit jaar ook. We gaan, daar komen we een andere keer wel op terug. Wat we zometeen even gaan bespreken, want dit jaar ook natuurlijk niet onbelangrijk is. Amerika. Ja, dan heb ik het niet over Trump, maar dan heb ik het over voetbal. Ja! Ja, dat wordt een zwaar WK, kan ik je vertellen. Want we moeten s'nachts om 2 uur voetbal kijken, geloof ik, hè. Iemand die er alles van af weet, is Anton van de Dikdakkers. Zij stoppen dit jaar, maar ze hebben op de valreep nog wel even een plaatje gemaakt over Amerika met voetbal. De vraag is natuurlijk, gaan jullie daar ook heen, de Dikdakkers? Straks daar meer over. Maar we gaan eens even bellen met Anton van de Dikdakkers. Hij is wakker, dus straks na 8 daar meer over.

0: De Klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 8 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws. Het kabinet verlengt woensdag het contract met cloudbedrijf Solvinity, die het DigiD-systeem beheert voor de overheidsdienst Logius. De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de overname van Solvinity door het Amerikaanse bedrijf Kyndryl. Gevreesd wordt dat vertrouwelijke burgergegevens toegankelijk worden voor Amerikaanse autoriteiten of dat DigiD wordt uitgeschakeld. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha zijn 21 mensen omgekomen en ruim 60 anderen gewond geraakt. President Xi Jinping heeft opdracht gegeven tot een grondig onderzoek naar de oorzaak. Overheidsinstanties moeten veiligheidsbeoordelingen en risicobeheersing voortaan strenger uitvoeren. In Wageningen heeft burgemeester Floor Vermeulen rond middernacht het Nationaal Bevrijdingsvuur aangestoken als startsein voor de viering van 5 mei. Twee veteranen uit de Tweede Wereldoorlog waren aanwezig, de 103-jarige Brit Robbie Hall en 105-jarige Nederlander Johan Geneugelijk. De plechtigheid vond plaats op het plein voor Hotel de Wereld. Nabij het Witte Huis in Washington heeft zich een schietincident voorgedaan waarbij agenten een verdachte hebben neergeschoten. De man opende het vuur op agenten toen hij werd aangesproken op een vermoedelijk vuurwapen. Een tiener raakte gewond door de verdachte en die is naar het ziekenhuis gebracht met niet levensbedreigende verwondingen. EU-lidstaten moeten tijdelijke en gerichte maatregelen nemen met een beperkte financiële impact als reactie op de energiecrisis. Eurocommissaris Valdis Dombrovskis benadrukte dit gisteren tijdens een bijeenkomst van ministers van Financiën in Brussel. Het IMF waarschuwde voor brede energie- en brandstofsubsidies, omdat vooral rijke huishoudens daarvan profiteren. En dan tot slot het weer. Vandaag bepaalt een tweedeling het weerbeeld in Nederland, met aanzienlijke verschillen tussen de regio's. Terwijl het noordwesten geniet van droog weer en geregeld zon, kampt het oosten en zuidoosten met veel bewolking en regen. Het wordt 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Ja, dan kunnen we beter in Thailand aan het werk zijn. Want daar is het nou, even kijken, 1:00 middags. En André en René zitten daar aan het werk te luisteren naar hits. Geweldig, bij 34 graden. Dus ik zei net tegen die jongens, als ik dus vanuit Thailand mijn programma zou presenteren, dan is het 's middags 12 uur en hier 7 uur 's ochtends. Is eens een keer over na te denken. De studio gewoon meenemen naar Thailand. En dan zitten jullie in 's ochtends. En ik hoef pas 's middags beginnen in bikini. Geweldig. Jongens, in Nederland hebben we twee meldingen. Namelijk de A28. Nog steeds wegwerkzaamheden tussen Fluitenberg en Hogeveen. Tot verdere orde afgesloten. En dat geldt ook voor de N33. De Eemshaven richting Assen tussen Veendam en Gieten. In verband met wegwerkzaamheden afgesloten.
0: De hitsverkeersinformatie wordt je aangeboden door Auto- en Motorrijschool Schipper. Jouw

0: kan niet leven zonder jou.
1: Het was een tijdje rustig rond Terry West, maar heeft een nieuwe plaat gemaakt samen met zijn vrouwtje Gerda en Mijn Alles.
2: Mijn hits.
1: Het is 11 minuten over 8. Het is bevrijdingsdag, 5 mei. Maar dat duurt dus niet meer zo lang dan Gage Lowe's in de United States of America. Het wereldkampioenschap voetbal. Ja, en de Dikdakkers die horen daar op een of andere manier bij. Of het nou met singeltjes is of live bij aanwezig. En Anton van de Dikdakkers heb ik aan de telefoon. Anton, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Oh, jij bent wakker. Jij bent wakker.
3: Ja.
1: Hoe is het met de Dikdakkers? Heb je al een beetje spijt van hetgene dat jullie gezegd hebben dat je stoppen?
3: Nee, want we zijn niet voor niks hebben dat gezegd natuurlijk dat we gaan stoppen. Hè. Maar eind van het jaar, dus het is nog geen december, Wim.
1: Nee. In de agenda vol? Ja, iedereen wil nog een keer de Dikdakkers hebben natuurlijk.
3: Iedereen wil de Dikdakkers nog een keer hebben. Ja. Maar het is voor ons natuurlijk de laatste keer carnaval. Het is de laatste keer voetbal. Het is de laatste keer Sinterklaas straks. Alles is de laatste keer.
1: En jullie hebben daar echt goed over nagedacht. Want het was toch een deel van je leven. Het is niet zomaar even een hobby erbij.
3: Nee, 30 jaar is ook niet niks. Hè? We hebben natuurlijk heel wat meegemaakt in 30 jaar. Je hebt het net over WK voetbal. Maar we zijn natuurlijk naar Zuid-Afrika geweest. Hè? Oekraïne zijn we toen geweest. Brazilië, ja. Duitsland, Zwitserland. Waar zijn we niet geweest? Nou, hoe vaak heb jij ons niet aan de lijn gehad met een WK?
1: Ja, echt. Ja, dat ga je missen natuurlijk.
3: Ja, dat gaan we missen.
1: Ja, absoluut.
3: Dus ja, ik ga straks naar het tuincentrum toe en dan koop ik graniums en dan gaan we erachter zitten, denk ik.
1: Ja, tuurlijk. Hey, voordat we het over de single gaan hebben, jullie hebben natuurlijk als afsluiter ook even een single gemaakt over Amerika. Maar gaan jullie zelf ook? Want we hadden net in het voorgesprek er al even over. Vertel, wat is er los?
3: Kijk, het zou mooi zijn natuurlijk dat wij de laatste keer met onze WK Dikdakkers nog een keer naar zoiets toe kunnen. Het is dit jaar in Amerika, Canada, Mexico. En de grote finale is in New York. Ja, dat zou natuurlijk te gek zijn dat wij daarbij zijn.
1: Ja.
3: Het is natuurlijk wel een duur geintje voor Nederlanders om daar naartoe te gaan. Hey, hotels zijn hartstikke duur. Kaartjes, entreekaartjes zijn hartstikke duur voor stadion. De vlucht zijn dubbele prijzen die dan gevraagd worden. Dus ja, gaan er heel veel mensen naartoe? Ja, ik denk dat er nog wel heel veel mensen naartoe gaan. Want uiteindelijk, de diehards die willen. Die bus is ook al onderweg. Die gaat ook al, die dubbeldekker, hè. Die gaat ook al. Dus ja, het zou te gek zijn als er nog een paar leuke oranjefeesten georganiseerd worden.
1: De bus gaat op de boot die kant op. Stel dat je een paar wedstrijden wilt bekijken. Dan moet je dus, wat jij ook zegt, van het ene naar het andere land. Het zijn wel afstanden. Ja. Over Nederland, die spelen tegen Japan, Tunesië en Zweden, geloof ik, uit mijn hoofd.
3: Ja.
1: Waar spelen die? Weet je dat toevallig?
3: Nou ja, de eerste wedstrijd is in Amerika, dat weet ik. Die andere heb ik nog niet in gekeken waar die zijn.
1: Als
3: de grote finale is in New York, dat weet ik dan ook. En ik ga er wel een beetje vanuit dat we in de finale staan.
1: Tuurlijk, daar gaan we iedere keer vanuit. Ja, positief denken. Maar een duur geintje. En mocht er dan wel animo zijn voor genoeg Nederlanders in Oranje om daar naartoe te gaan, dan is men ook bereid om daar wat te organiseren en dus ook de Dikdakkers daarbij uit te nodigen.
3: Ja, daar moeten wij bij zijn, toch? Ik vind, als we in al die landen al geweest zijn, dan horen de Dikdakkers daar ook bij. Dus daar ga ik min of meer wel van uit dat we nog wel even een vluchtje kunnen pakken daar naartoe.
1: Maar mocht dat niet zo zijn, Anton, ben je dan bereid op eigen initiatief daarheen te gaan?
3: Nou, die kans is dan wel groot, want ik heb ook al tegen Hans gezegd, ja, wij zijn natuurlijk zo verbonden daarmee.
1: Ja.
3: Dan pakken we een vliegtuig en dan al is het voor één wedstrijd, maar dan moet het al bij zijn.
1: Ja, hè? Absoluut. En vooral ook omdat je...
3: Ja? Ja, het is natuurlijk een beetje aan hoe het toernooi gaat verlopen, Wim. Hè? Kijk, we hebben het in Zuid-Afrika meegemaakt. Toen zijn we natuurlijk weken daar geweest.
1: Ja.
3: Omdat Nederland natuurlijk, dat weten we nog, aan onze telefoonkosten toen. en jij maar bellen en wij maar betalen. Maar het was toen wel zo dat we tot in de finale stonden toen in Zuid-Afrika.
1: Ja.
3: Tegen Spanje, weet jij nog wel, die finale. Nou ja, toen zijn we daar 4 of 5 weken zijn we daar geweest.
1: En jij schat het dit jaar ook in dat we in de finale komen?
3: Nou, dat hoop ik natuurlijk wel, schat ik in. Het is natuurlijk... weet je, als zometeen dat toernooi maar eenmaal begint, dan krijgen we dat gevoel van hoe zitten we erin en hoe gaat het lopen. Dat kunnen we dan al wel een klein beetje inschatten.
1: Ja.
3: Maar we moeten eerst maar van start.
1: Ja, eerst van start. En jullie moeten er ook naartoe, want de nieuwe single heet natuurlijk, we gaan met z'n allen naar Amerika. Dus jij moet ook gewoon die kant op, of jullie?
3: Ja, nou, de mensen die de clip al gezien hebben, we staan al op zo'n trap, hè. We staan al op de vliegtuigtrap. Dus we zijn er eigenlijk klaar voor. Ik heb al zo'n mooi pak, zo'n vliegenierspak heb ik al.
1: Ik vond jou wel een beetje, jullie met z'n tweeën trouwens, zo piloot en co-piloot, dat zou ook wel voor jullie zijn. Het pakje staat jullie wel, hè?
3: Ja, hè? Ja. Voor de na-carrière zou dat niet verkeerd zijn. En anders zetten we hem in voor de carnaval.
1: Absoluut. We gaan met z'n allen naar Amerika. Is het de laatste single? Of Anton, of denk je dat komt toch nog eentje?
3: Ik denk dat we nog één grote finale single gaan doen aan het einde van het jaar. En dan is het echt is het mooi best.
1: Dan is het mooi best. Ja, ik geloof het nog niet al. Eerst zien, dan geloven, zeg ik altijd. We gaan het meemaken.
3: Iedereen zegt tegen ons, straks komen ze nog vier keer het jaar terug voor een hele grote garage of wat dan ook. Nee jongens, echt niet. We hebben geen ruzie, er is verder niks. Maar het is mooi geweest. We hebben 30 fantastische jaren gehad. We zijn overal geweest, weet jij ook. Ja. En op een gegeven moment is het ook een keer leuk om lekker zelf in de zaal te staan met een potje bier en zelf een keer het feestje.
1: Ben ik met je heen, maar laten we eerlijk zijn. Het is ook financieel wel interessant toch, zeker, om een paar keer op te treden. Ja. Dat valt dan wel weg, hè?
3: Ja, en Dick Dakkers is nog steeds, ook dit jaar, nog een volle agenda. Dus het is helemaal... We gaan gewoon op het hoogtepunt, of hoe noem je dat, gewoon met een volle agenda gaan we stoppen. Ja.
1: We gaan met z'n allen naar Amerika. We gaan het meemaken. De Dick Dakkers, of ze erbij zijn of niet. We houden even contact, Anton. Ik zou zeggen, doe Hans de groeten. En succes met de single, maar nog veel meer succes met het WK.
3: Zeker, dankjewel. En jullie ook natuurlijk allemaal en alle luisteraars, hè. Want een hele vaste luisteraar, die appte me net al, Julian, die zei van... Ik hoop dat ze dat nieuwe nummer van de Dick Dakkers draaien. Nou, hier komt hij dan. We gaan met z'n allen naar Amerika.
1: Mooi! Attentie. Mooi!

Wat zijn we internationaal vandaag, hè? Jannes, ik wil naar Griekenland. Kroppie Slo uit Muntendam. En daarvoor, we gaan met z'n allen naar Amerika. En we hadden Anton van de Dikdakkers aan de telefoon. Huns, misschien voorlaatste single. In ieder geval, ze stoppen na dit jaar met het optreden. Dus als je de Dikdakkers nog een keer wilt zien of boeken, dan moet je dat dit jaar regelen. En we gaan met z'n allen naar Amerika. Is natuurlijk de single die te maken heeft met het WK voetbal wat we dus houden. Ja, en we gaan naar Amerika. En voor de mensen die het nog niet weten, even kijken. Wij beginnen op 14 juni. Dan gaan we naar de United States of America, naar de plaats Arlington. En daar speelt Nederland om 10 uur 's avonds tegen Japan. Dus de eerste wedstrijd van Nederland is op 14 juni in Arlington tegen Japan om 10 uur 's avonds. Dat gaat nog een betere tijd in Houston op 20 juni tegen Zweden. Dat zal dus zijn in Houston op 20 juni om 7 uur 's avonds. Ja, en dan toch iets waar je voor wakker moet blijven of opstaan. Het hangt er vanaf hoe laat je op bed gaat. Dan neem ik je mee naar Kansas City, de derde wedstrijd van het wereldkampioenschap voor het Nederlands elftal op 26 juni. Tegen Tunesië spelen we dan 's nachts om 1 uur. Dus de eerste wedstrijd op 14 juni om 10 uur 's avonds tegen Japan. De tweede tegen Zweden om 7 uur 's avonds op 20 juni. Dat zijn mooie tijden. En dan op 26 juni tegen Tunesië in Kansas City om 1 uur 's nachts. Ja. En dan afwachten natuurlijk hoe het verder gaat. In welke ronde we terechtkomen. En of er een kwartfinale of een halve finale of erin zit. En welke tijden dat dan zijn, dat moet dan blijken. Maar in ieder geval, het wordt soms een beetje nachtwerk. Toch? Ja. Ander vraagje. Bingo'en. Hou je daarvan? Zondag gaat het weer los. Vanaf 5 uur hier op de radio. De Hits Radio Bingo. En ik heb 6 bingo kaarten voor je klaar liggen. Mits jij het antwoord denkt te weten van een plaatje die we allemaal kennen. Maar het begin op zijn achterste voren is gezet. En als jij toch dat plaatje herkent, mag je het antwoord even sturen. Dan wil ik even de titel en de uitvoerende artiest van je weten. En dan stuur je even naar 085 114 39 39. En met een beetje mazzel, 6 bingo kaarten voor de normale bingo aanstaande zondag. Welke plaat is dit? Ik ben benieuwd.

Geschreven door Garfunkel van Mooi Werk, hè? Belinda Kinnaar. Terwijl ik Belinda draai, krijg ik een berichtje binnen van Roy. En Roy zegt, waarom gooit Belinda Kinnaar haar voeten in het water? Heeft ze kunstvoeten? Nee, Roy, zweetvoeten. Snap je toch wel. En dit is Marianne Veenstra.

0: Dirk Busch.
1: Liebst du auch den rauen Wind?
0: Liebst du auch den rauen Wind?
1: Liebst du auch den rauen Wind?
0: Zou wel een plaatje voor Ancora kunnen zijn, hè?
2: Ja.
0: Marianne Veenstra draaien we nog met Mijn Truckershart. En eerst even terug naar de jaren 60. Het is Time of Thunder.

0: tijd.
1: Het is time of thunder. Ja, ja. Je hebt nog exact een uur de tijd om je stem uit te brengen voor het een of ander. In ieder geval wat je kiest. De jaren 70, 60 met Ralph McTell, Streets of London. Of toch Rob de Nijs, Ritme van de Regen. Ga maar even je stem uitbrengen via de poll op onze Facebook.

0: Wat heeft ze toch een hits op haar naam staan in de jaren 80, hè? Madonna. Wij zeiden altijd Madonna, maar toen ik een jonge kereltje was, had je Adam Curry op de radio. Die zeiden Madonna. Madonna. Ik houd gewoon met Madonna en Like a Prayer. 1989 alweer. Jongen. Time flies. Jongens, ik heb nog één keer een fragmentje rondom dat plaatje op zijn achterste voren. Voor 6 bingokaarten aanstaande zondagmiddag om 5 uur op de radio, gepresenteerd door Baptist. Welke plaat zoeken wij? Ook zo'n heerlijke klassieker. Ik wil van jou de titel en de uitvoerende artiest. Nou, 6 bingokaarten liggen op jou te wachten. Nog even snel jouw antwoord sturen naar 085-114-39-39. Zometeen Arne Jansen, maar nu The Nightbirds. Oh baby, don't go.
1: Ik zag jou daar toen in een leuk café. We droomden.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, vandervliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws. Ruim 800.000 mensen in Nederland hebben het einde van de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Dat is minder dan 5% van de huidige bevolking. Ongeveer 360.000 van hen was toen 5 jaar of ouder. Het CBS verwacht dat in 2035 nog zo'n 200.000 mensen leven zijn die de bevrijding van 1945 meemaakten. In een kolenmijn in de Colombiaanse gemeente São Tatuza zitten zeker 9 mijnwerkers vast na een explosie. Vermoedelijk veroorzaakt door de opgehoopte gassen. Van de 15 betrokken mijnwerkers konden er 6 worden bevrijd en naar een ziekenhuis worden gebracht. Reddingsteams werken op 600 meter diepte aan de bevrijding van de overigen. Het kabinet verlengt woensdag het contract met cloudbedrijf Solvinity, die het DigiD-systeem beheert voor de overheidsdienst Logius. De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de overname van Solvinity door het Amerikaanse bedrijf Kyndryl. Gevreesd wordt dat vertrouwelijke burgergegevens toegankelijk worden voor Amerikaanse autoriteiten of dat DigiD wordt uitgeschakeld. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha zijn 21 mensen omgekomen en ruim 60 anderen gewond geraakt. President Xi Jinping heeft opdracht gegeven tot een grondig onderzoek naar de oorzaak. Overheidsinstanties moeten veiligheidsbeoordelingen en risicobeheersing voortaan strenger uitvoeren. In Wageningen heeft burgemeester Floor Vermeulen rond middernacht het Nationaal Bevrijdingsvuur aangestoken als startsein voor de viering van 5 mei. 2 veteranen uit de Tweede Wereldoorlog waren aanwezig, de 103-jarige Brit Robbie Hall en 105-jarige Nederlander Johan Geneugelijk. De plechtigheid vond plaats op het plein voor Hotel De Wereld. En dan tot slot het weer. Vandaag bepaalt een tweedeling het weerbeeld in Nederland met aanzienlijke verschillen tussen de regio's. Terwijl het noordwesten geniet van droog weer en geregeld zon, kampt het oosten en zuidoosten met veel bewolking en regen. Het wordt 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Ja. En je merkt het is bevrijdingsdag. Dat valt bij ons onder een feestdag. En dan hebben we geen reclame op de radio. Dus we hebben meer tijd voor muziek. Ik heb nog wel 2 meldingen. De A28, Assen richting Zwolle tussen Fluitenberg en Hogeveen. Er zijn wegwerkzaamheden. Die is nog dicht tot medio juni. En er wordt volop gewerkt op de weg, de N33, de Eemshaven richting Assen. Ook daar wegwerkzaamheden. En daarom is het traject tussen Veendam en Gieten ook afgesloten. Snelheidscontroles hebben we niet.
0: De hits verkeersinformatie wordt je aangeboden door Auto- en Motorrijschool Schipper. Ja.

0: Het is de nieuwe van Birdie. Nou, ik heb inmiddels 4 mensen gebeld die het goede antwoord denken te hebben rondom de raadplaat. Ik zal hem nog een keertje even laten horen, want het gaat om dit fragment. En 4 mensen hebben de telefoon niet opgepakt. Even kijken hoor. Deze. Even kijken welke moeten we hebben. Ja, deze. Zo. Tjaka. Ja. En ik heb inmiddels 4 mensen gebeld en ze pakken alle 4 de telefoon niet op. Dus we pakken de 5e. Kijken die of als die niet oppakt, dan houden we de prijzen gewoon. Blijf niet de hele dag zitten te bellen. Even kijken, wie is dit? Zo, nou heb ik weer iemand opgebeld. Kijken of die dan de telefoon oppakt. Ja, lijkt wel zo makkelijk, hè? Ik heb hier namelijk bingo-kaarten liggen voor aanstaande zondag. Voor de bingo, voor degene die het weten. Het plaatje op zijn achterste voor. En we hebben genoeg goede inzendingen. Alleen, dit is beller nummer 5. Oh, wacht even. Hier wordt opgepakt. Wacht even. Hallo?
1: Goeiedag, hè?
0: Hier is iemand. Goeiedag, hè? Met wie?
1: Goeie. Met Rick Polman.
0: Rick, jij bent wakker.
1: Ik ben wakker, jazeker. Zeker
0: weten. Waar ben je?
1: Gelukkig wel. Ik ben in Scheemda.
0: Wat doe je daar?
1: Ik zit op de mobiele kraan. We zijn een graskel aan het overdraaien.
0: Hé? Waar?
1: Ja.
0: Een gras... Nee, even overnieuw, hè. Even overnieuw. Even voor blonde disjockeys. Een graskuil aan het over... Vertel.
1: Bij een veeboer achter thuis.
0: Ja.
1: En die heeft graasbulten in de silo zitten. Die maken we daar een andere plek, zodat we een plaats krijgen voor de eerste snede grasakselen.
0: Kijk, nou snap ik het ook. Aha.
1: Ja.
0: En wie doet je wat lekker in de trekker en dan ook nog eens een keer radiootje erbij aan. Geweldig.
1: Jazeker, radiootje erbij aan. Heerlijk, man. Wie doet je wat?
0: Ja, wie doet je wat? Rick, hou je van bingo, hè?
1: Ja, jawel.
0: Oh, echt?
1: Zeker, ja.
0: Ja, toch wel?
1: Ja,
0: ah, dan ga jij zondagmiddag bingo. Tenminste, als je het antwoord goed hebt. Want ik heb een plaat op zijn achterste voren. En jij wist het antwoord, hè?
1: Ja, ik luister er eens naar. Ik denk, die komt bekend voor, ja.
0: En wie is het dan? Hoe heet die plaat ook alweer?
1: Around My Dream van de Silver Pozzoli.
0: Silver Pozzoli en Around My Dream, een jaren 80 hitje. Geweldig, kerel. Jij gaat bingo, Rick.
1: Hartstikke mooi.
0: Was het maar alvast zondag, hè?
1: Ja, was het maar alvast zondag, ja. Kan niet
0: wachten. Hey Rick, jongen, veel plezier daar in de boerenschuur met de trekker. Lekker op de trekker en succes met de bingo. Oh nee, je moet even blijven hangen. Moet je mailadres even hebben voor de kater natuurlijk. Ja, komt goed, hè?
1: Oh ja, nee. Komt goed. Hey, hartstikke bedankt.
0: Ja, en sterkte met de bingo, hè?
1: Yo,
0: dankjewel. Ja, mooi, Rick Poelman, hij wist het goede antwoord. Dit plaatje zochten wij uit 1985. Silver Pozzoli, met die wereldhit getiteld Around My Dream.

prachtige medley van Joehoe aus Tirol, zo noemen ze zich. Hè. Duo Tak draaien we nog, net als Henk Ruette. En we draaien natuurlijk de raadplaat voor vandaag. Silver Pot Solly, Around My Dream. De prijzenpot is de deur uit. Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen. Het is time of thunder.

0: tijd.
1: Het is Tijn of Tander. Ik weet niet waar je in Nederland zit te luisteren, maar her en der kon de regen vallen. Dat zit nogal grote verschillen qua temperatuur en qua regenval in het land vandaag. Ja, je gaat het meemaken, je kunt er toch niks aan veranderen. Waar je ook zit, je mag stemmen. Ralf McTell, The Streets of London, of toch Rob de Nijs met Ritme van de Regen. Tijn of Tander. In ieder geval, het plaatje waar je voor kiest stamt uit de jaren 60. En de plaat met de meeste stemmen, om 9:45 ga ik stemmen. De poll op onze Facebookpagina, die gaan we dan voor je draaien. We gaan nog kaarten weggeven voor donderdag 14 of 15 of 16 mei voor U2. De foto op onze Facebookpagina. Weet je wie het is? Kijk even. Hele bekende persoon. Wie is het? Snel even antwoord geven. Wie weet, win je kaarten voor Schanspop 2026.

0: prachtige plaat van Normaal. En Dan Kan Ik Niks. En U2 nog met Bad. Ron, goeiedag.
1: Goeiedag.
0: Ik zie een foto, die heb je van de week gestuurd. Dat je met je voet omhoog ligt. Was is los?
1: Ja, ik enkel gebroken.
0: Enkel gebroken.
1: Ja,
0: ik zie zelfs een rollator op de achtergrond staan. Als ik goed naar die foto kijk. Is het zo ver met jou? Ja. Is zo erg?
1: Ja, dan kan die grote hekbal alleen maar bij me een bordje. Dus dat kan ik een beetje redden, ja.
0: Wat is er gebeurd? Waarom enkel gebroken?
1: Nou, ik had een beetje onverwacht bezoek van uit Rapel bij huis. En daar wou ik hem achteraan.
0: Uit Rapel. Mensen van de AZC, voel ik hem aankomen?
1: Yes.
0: Oké, die waren onverwacht bij jou thuis en die had je niet uitgenodigd?
1: Nee.
0: Wat deden ze bij jou dan?
1: Nou, ze zaten overal een beetje te spuizen en toen keek ik, wou de hond uitlaten en toen zat hij bij mijn bus.
0: Oh?
1: En toen dacht ik van nou, dan mag ik maar hem achteraan.
0: Ja.
1: Maar toen verstapte ik mij en toen was het los, de enkel gebroken.
0: Shit. Ja, schade of iets gejat of iets dergelijks of viel dat nog mee?
1: Nee, ik denk dat de meeste schade dat hij heeft. Maar het is
0: vervelend
1: zo.
0: Ja. Dus zelfs in Valtemont heb je overlast van mensen uit de AZC, zeg jij?
1: Ja, want als het centraal vol is, dan moeten ze toch ergens anders heen, hè?
0: Ja, dan komen ze even bij jou kijken bij de bus. Jongen. Ja, en je bent zelfstandig, zie ik. En nou thuis, ja. Dus dat is even balen.
1: Ja, inderdaad.
0: Ga ik je dag misschien goed maken, want ik heb kaartjes liggen voor Schanspop Siddeburen volgende week, de 14, 15 en 16e. We hadden het net al even over. Je gaat het liefst naar de zaterdag met Marco Schuitmaker, met Jannes, Jorienke Sterken, de Even Baptist komt er ook trouwens, Hollands Verdriet. Daar wil je naartoe, als jij tenminste weet welke foto wij een beetje verknipt hebben. Trouwens, ik denk dat degene waar het over gaat het niet zo leuk vindt, want ik kreeg een antwoord binnen. Ik weet het zeker. Het is, even kijken, waar stond het ook? Dan moet ik ze helemaal allemaal bij langs. René Leblanc. Ja. Zal hij dat leuk vinden?
1: Ja, dat is zijn vriendje, zijn bilmaatje.
0: Help ons uit de droom, wie is het?
1: Herman Schoonmaker.
0: De welbekende DJ op de vrijdagmiddag. Geweldig.
1: Jazeker.
0: Herman is helemaal goed. Ja, en geen René Leblanc. Alhoewel, ze lijken wel wat op elkaar eerlijk gezegd, hè?
1: Ja, dezelfde trekjes.
0: Dat heb jij gezegd. Hey, met een gebroken enkel ga je toch even naar Schanspol volgende week? Over 14 dagen?
1: Ja, ik denk het wel. Dat wordt wel weer wat beter, ja.
0: Ja, daarom. Gewoon genoeg drinken, dan merk je er niks meer van.
1: Zo is, dankjewel.
0: Ron, beterschap kerel en veel plezier in Siddeburen bij Schanspop.
1: Dankjewel hè.
0: Okidoki, mooi mio.
1: Yo.
0: Hoi. Nou, de prijzen zijn vandaag de deur uit, dus tijd voor muziek. Even serieus.

0: misschien wel de zomerhit van 2026. Justin the World, cheerio. En daarvoor de hit van vorig jaar alweer. Hè. Even serieus, Baila de Gasolino. En we hadden aan de telefoon Ron Niemeyer uit Valthermond. Hij wist het. Hij trapte er niet in. Hij wist het meteen. Onze collega DJ Herman, Schoonmaker. De DJ Disco Jockey, die zochten wij vandaag in die foto die een beetje verknipt was. Hij gaat in ieder geval naar Schanspop volgende week. Het is 10:15. Ik ga stemmen tellen en jullie gaan even naar Ole Pekel.
1: Ik ben uit Drenthe nog nooit in het buitenland geweest. Maar op een dag trok ik de stoute klompen aan. En vlak bij Bareveld trok ik over de grens. Ben met

0: tijd.
1: Het is Tuin of Tander. Bevrijdingsdag gaan we de ochtendshow Drendrite Hits afsluiten met een plaatje uit de jaren 60. Ralph McTell of Rob de Nijs. En daarmee wens ik je een hele fijne dag toe. Het is bevrijdingsdag, er zijn overal bevrijdingsfeesten, dus misschien ga je er nog op uit. Alhoewel het geen officiële vrije dag is, maar toch wordt her en der nog wel wat georganiseerd hoor. Dus maak er wat leuks van. Het weer, ja, nou ja, maak het beste ervan. Het kan regen, het kan vriezen en het kan dooien, laten we het zo zeggen. Ja, ja. En morgenochtend op woensdag Gaakdag zijn we uiteraard tussen 7 en 10 weer terug op de radio met een nieuwe aflevering van de Drendrite Hits. Ralph McTell, Streets of London of Rob de Nijs met Ritme van de Regen. Beide afkomstig uit de jaren 60. Welk plaatje heeft gewonnen? Dat is een plaatje uit 1963, kan ik je vertellen. Welk plaatje is dat? Ja. Het past een beetje bij de dag van vandaag. Rob de Nijs, Ritme van de Regen, heeft 72% van de stemmen. En die gaan we draaien. Nogmaals een hele fijne dag en tot morgenochtend 7 uur op woensdag gehaktdag. Goeiedag, hè. Mooi.

0: wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, Van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio met het nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In 4 winkels van Albert Heijn in Amsterdam en Rotterdam gaan externe beveiligers bodycams dragen. De supermarktketen start de proef om beter om te gaan met agressie en bedreigende situaties. De camera's nemen niet continu op en zijn bedoeld om situaties te deescaleren. Na de pilot volgt een zorgvuldige evaluatie. De Oostenrijkse ÖVP-fractieleider August Wüginger is veroordeeld voor ambtsmisbruik. De rechtbank in Linz legde hem een voorwaardelijke celstraf op van 7 maanden en een boete van 43.000 euro. Wüginger lobbyde in 2017 voor een partijgenoot die vervolgens een functie bij een regionaal belastingkantoor kreeg. Hij trad na de veroordeling af als fractievoorzitter. Ruim 800.000 mensen in Nederland hebben het einde van de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Dat is minder dan 5% van de huidige bevolking. Ongeveer 360.000 van hen was toen 5 jaar of ouder. Het CBS verwacht dat in 2035 nog zo'n 200.000 mensen leven zijn die de bevrijding van 1945 meemaakten. In een kolenmijn in de Colombiaanse gemeente Sautatusa zitten zeker 9 mijnwerkers vast na een explosie. Vermoedelijk veroorzaakt door de opgehoopte gassen. Van de 15 betrokken mijnwerkers konden er 6 worden bevrijd en naar een ziekenhuis worden gebracht. Reddingsteams werken op 600 meter diepte aan de bevrijding van de overigen. Het kabinet verlengt woensdag het contract met cloudbedrijf Solvinity, die het DigiD-systeem beheert voor de overheidsdienst Logius. De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de overname van Solvinity door het Amerikaanse bedrijf Kyndryl. Gevreesd wordt dat vertrouwelijke burgergegevens toegankelijk worden voor Amerikaanse autoriteiten of dat DigiD wordt uitgeschakeld. En dan tot slot het weer. Vandaag bepaalt een tweedeling het weerbeeld in Nederland met aanzienlijke verschillen tussen de regio's. Terwijl het noordwesten geniet van droog weer en geregeld zon, kampt het oosten en zuidoosten met veel bewolking en regen. Het wordt 13 tot 16.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een uur.

0: hoor je overal.
1: Overal.
0: Via FM, DAB+, digitale tv, onze app en hits.nl. Hits, dat's radio.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Brandstofprijzen in Nederland bereiken nieuwe records. Op bevrijdingsdag bedraagt de geadviseerde prijs voor euro 95 gemiddeld 2,63 euro per liter. Dat blijkt uit cijfers van United Consumers. De stijging is een gevolg van verstoorde olie- en gasleveringen door de blokkade van de Straat van Hormuz. De dieselprijs bleef stabiel op 2,58 euro per liter. Alle 13 demonstranten die gisteravond rond de dodenherdenking op de Dam zijn aangehouden, zijn weer vrijgelaten. De groep wordt verdacht van het overtreden van de wet openbare manifestaties. Een deel weigerde naar een aangewezen demonstratievak te gaan. Anderen verstoorden de openbare orde. Eén persoon die schreeuwde tijdens de 2 minuten stilte. In 4 winkels van Albert Heijn in Amsterdam en Rotterdam gaan externe beveiligers bodycams dragen. De supermarktketen start de proef om beter om te gaan met agressie en bedreigende situaties. De camera's nemen niet continu op en zijn bedoeld om situaties te deescaleren. Na de pilot volgt een zorgvuldige evaluatie. De Oostenrijkse ÖVP-fractieleider August Wüginger is veroordeeld voor ambtsmisbruik. De rechtbank in Linz legde hem een voorwaardelijke celstraf op van 7 maanden en een boete van 43.000 euro. Wüginger lobbyde in 2017 voor een partijgenoot die vervolgens een functie bij een regionaal belastingkantoor kreeg. Hij trad na de veroordeling af als fractievoorzitter. Ruim 800.000 mensen in Nederland hebben het einde van de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Dat is minder dan 5% van de huidige bevolking. Ongeveer 360.000 van hen was toen 5 jaar of ouder. Het CBS verwacht dat in 2035 nog zo'n 200.000 mensen leven zijn die de bevrijding van 1945 meemaakten. En dan nog even het weer. Vanmiddag valt in het oosten en zuidoosten veel regen tegen het eind van de middag. Het noordwesten houdt het droog met zonneschijn en de temperatuur varieert tussen de 13 en 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een uur.

0: De Klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Grotere winkels in België mogen vanaf 1 januari volgend jaar weer sigaretten verkopen. Het grondwettelijk hof daar vindt het huidige verbod voor grote winkels discriminerend. De regering komt niet met een nieuwe wet. Het uitstalverbod blijft gewoon van kracht. Nederlandse grenswinkels vrezen extra concurrentie, doordat rokers straks door de uitspraak makkelijker in België terecht kunnen. Bij een schietincident in Rijswijk is vannacht 1 persoon gewond geraakt. Dat gebeurde rond 2:15 op het Julialaantje. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie vermoedt dat er meerdere verdachten betrokken zijn bij de schietpartij, maar er zijn nog geen aanhoudingen gedaan. De omgeving werd afgezet en het onderzoek loopt nog. Brandstofprijzen in Nederland bereiken nieuwe records. Op Bevrijdingsdag bedraagt de geadviseerde prijs voor euro 95 gemiddeld 2,63 euro per liter. Blijkt uit cijfers van United Consumers. De stijging is een gevolg van verstoorde olie- en gasleveringen door de blokkade van de Straat van Hormuz. De dieselprijs bleef stabiel op 2,58 euro per liter. Alle 13 demonstranten die gisteravond rond de dodenherdenking op de Dam zijn aangehouden, zijn vrijgelaten. De groep wordt verdacht van het overtreden van de wet openbare manifestaties. Een deel weigerde naar een aangewezen demonstratievak te gaan. Anderen verstoorden de openbare orde. 1 persoon schreeuwde tijdens de 2 minuten stilte. En in 4 winkels van Albert Heijn in Amsterdam en Rotterdam gaan externe beveiligers bodycams dragen. De supermarktketen start de proef om beter om te gaan met agressie en bedreigende situaties. De camera's nemen niet continu op en zijn bedoeld om situaties te deescaleren. Na de pilot volgt een zorgvuldige evaluatie. Dan nog het weer, wisselvallig, met zonnige perioden in het zuidoosten, af en toe regen. Er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. Het is zo'n 13 tot lokaal 16 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en de middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een uur.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een drone heeft afgelopen nacht een woontoren geraakt in Moskou. Het gaat om een iconisch gebouw dat op minder dan 10 kilometer van het Kremlin staat. Er is flinke schade, maar er zijn geen doden of gewonden gevallen. Rusland spreekt van een Oekraïense aanval en kondigt een reactie aan. Het komt steeds vaker voor dat drones schade aanrichten in de hoofdstad. De ING-bank schikt in België een witwaszaak rond oud-eurocommissaris DJ Reinders voor 1,6 miljoen euro. Het Brussels pakket onderzocht waarom de bank geen melding deed van honderden contante stortingen en nationale loterijtransacties van Reinders, samen goed voor ruim 1 miljoen euro. Met de schikking is het onderzoek naar ING afgerond. Het onderzoek naar Reinders loopt nog. Grotere winkels in België mogen vanaf 1 januari volgend jaar weer sigaretten verkopen. Het grondwettelijk hof daar vindt het huidige verbod voor grote winkels discriminerend. De regering komt niet met een nieuwe wet. Het uitstalverbod blijft gewoon van kracht. Nederlandse grenswinkels vrezen extra concurrentie, doordat rokers straks door de uitspraak makkelijker in België terecht kunnen. Bij een schietincident in Rijswijk is vannacht 1 persoon gewond geraakt. Dat gebeurde rond 2:15 op het Julialaantje. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie vermoedt dat er meerdere verdachten betrokken zijn bij de schietpartij, maar er zijn nog geen aanhoudingen gedaan. De omgeving werd afgezet en het onderzoek loopt nog. Brandstofprijzen in Nederland bereiken nieuwe records. Op bevrijdingsdag bedraagt de geadviseerde prijs voor euro 95 gemiddeld 2,63 euro per liter. Blijkt uit cijfers van United Consumers. De stijging is een gevolg van verstoorde olie- en gasleveringen door de blokkade van de straat van Hormuz. De dieselprijs bleef stabiel op 2,58 euro per liter. Dan nog goed weer, wisselvallig, met zonnige perioden in het zuidoosten, af en toe regen. Er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. Het is zo'n 13 tot lokaal 16 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en de middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een uur.

hopen dat we geen storingen of overlast veroorzaken. Dat is uiteraard niet de bedoeling van onze mooie hits. Hits. Hits. Das Radio.

0: cha-cha-cha.
1: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Twee Franse soldaten van 24 en 30 jaar zijn de afgelopen nacht verdronken tijdens een militaire duikoefening in Angers. Dat meldde lokale media. Ze raakten vermist tijdens een oefening in een grot. Kort daarna werden ze bewusteloos uit het water gehaald en naar een ziekenhuis gebracht waar ze zijn overleden. De autoriteiten zijn een onderzoek gestart. De schietpartij afgelopen zondag bij een kampeerplek in de buurt van Oklahoma City blijkt het gevolg van een uit de hand gelopen ruzie tijdens een feest. Volgens getuigen ontstond het geweld na een conflict tussen groepen jongeren, waarna schoten vielen en de paniek uitbrak. Er raakten 23 mensen gewond, van wie 3 in kritieke toestand verkeren. Een drone heeft de afgelopen nacht een woontoren geraakt in Moskou. Het gaat om een iconisch gebouw dat op minder dan 10 kilometer van het Kremlin staat. Er is flinke schade, maar er zijn geen doden of gewonden gevallen. Rusland spreekt van een Oekraïense aanval en kondigt een reactie aan. Het komt steeds vaker voor dat drones schade aanrichten in de hoofdstad. De ING-bank schikt in België een witwaszaak rond oud-eurocommissaris DJ Reinders voor 1,6 miljoen euro. Het Brussels pakket onderzocht waarom de bank geen melding deed van honderden contanten, stortingen en nationale loterijtransacties van Reinders, samen goed voor ruim 1 miljoen euro. Met de schikking is het onderzoek naar ING afgerond. Het onderzoek naar Reinders loopt nog. Grotere winkels in België mogen vanaf 1 januari volgend jaar weer sigaretten verkopen. Het grondwettelijk hof daar vindt het huidige verbod voor grote winkels discriminerend. De regering komt niet met een nieuwe wet. Het uitstalverbod blijft gewoon van kracht. Nederlandse grenswinkels vrezen extra concurrentie, doordat rokers straks door de uitspraak makkelijker in België terecht kunnen. Dan nog het weer, wisselvallig, met zonnige perioden in het zuidoosten, af en toe regen. Er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. Het is zo'n 13 tot lokaal 16 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en de middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een...

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, Van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Britse antiterreurpolitie onderzoekt brandstichting bij een voormalige synagoge in Londen in Tower Hamlets. Het gebouw werd licht beschadigd, er raakte niemand gewond. De hoofdstad is de afgelopen tijd herhaaldelijk opgeschrikt door vergelijkbare incidenten. Daarom heeft de politie de beveiliging opgevoerd. Ook in Nederland zijn bij een cyberaanval gegevens van studenten en onderwijsmedewerkers gestolen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft in totaal gegevens buitgemaakt van ongeveer 275 miljoen studenten en medewerkers die van het programma Canvas gebruik maken. In Nederland zijn 44 onderwijsinstellingen betrokken. De hackers eisen losgeld, anders dreigt de groep de data te publiceren. Twee Franse soldaten van 24 en 30 jaar zijn de afgelopen nacht verdronken tijdens een militaire duikoefening in Angers. Dat melden lokale media. Ze raakten vermist tijdens een oefening in een grot. Kort daarna werden ze bewusteloos uit het water gehaald en naar een ziekenhuis gebracht waar ze zijn overleden. De autoriteiten zijn een onderzoek gestart. De schietpartij afgelopen zondag bij een kampeerplek in de buurt van Oklahoma City blijkt het gevolg van een uit de hand gelopen ruzie tijdens een feest. Volgens getuigen ontstond het geweld na een conflict tussen groepen jongeren waarna schoten vielen en de paniek uitbrak. Er raakten 23 mensen gewond, van wie 3 in kritieke toestand verkeren. Een drone heeft de afgelopen nacht een woontoren geraakt in Moskou. Het gaat om een iconisch gebouw dat op minder dan 10 kilometer van het Kremlin staat. Er is flinke schade, maar er zijn geen doden of gewonden gevallen. Rusland spreekt van een Oekraïense aanval en kondigt een reactie aan. Het komt steeds vaker voor dat drones schade aanrichten in de hoofdstad. Dan nog goed weer, wisselvallig, met zonnige perioden in het zuidoosten, af en toe regen. Er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. Het is zo'n 13 tot lokaal 16 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer

0: wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat de besmetting met het Hantavirus op het cruiseschip Hondius niet, zoals gebruikelijk, via knaagdieren, maar waarschijnlijk door overdracht tussen mensen onderling gebeurd zou zijn. Dat is zeer uitzonderlijk. Onderzoek moet nog een precieze bron uitwijzen. Er zijn inmiddels 3 mensen overleden en 7 opvarenden vertonen op dit moment ziekteverschijnselen. Meta voert extra veiligheidsmaatregelen in voor accounts van tieners. Dat doet het bedrijf in alle 27 EU-landen, zowel op Facebook als op andere apps van het bedrijf, zoals Instagram. Om minderjarigen beter te herkennen en privacy-instellingen automatisch strenger te maken, wordt gebruik gemaakt van AI. De maatregelen moeten in juni uitgerold worden en volgen op druk van toezichthouders om jongeren online beter te beschermen. De Britse antiterreurpolitie onderzoekt brandstichting bij een voormalige synagoge in Londen, in Tower Hamlets. Het gebouw werd licht beschadigd, er raakte niemand gewond. De hoofdstad is de afgelopen tijd herhaaldelijk opgeschrikt door vergelijkbare incidenten. Daarom heeft de politie de beveiliging opgevoerd. Ook in Nederland zijn bij een cyberaanval gegevens van studenten en onderwijsmedewerkers gestolen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft in totaal gegevens buitgemaakt van ongeveer 275 miljoen studenten en medewerkers die van het programma Canvas gebruik maken. In Nederland zijn 44 onderwijsinstellingen betrokken. De hackers eisen losgeld, anders dreigt de groep de data te publiceren. 2 Franse soldaten van 24 en 30 jaar zijn de afgelopen nacht verdronken tijdens een militaire duikoefening in Angers. Dat melden lokale media. Ze raakten vermist tijdens een oefening in een grot. Kort daarna werden ze bewusteloos uit het water gehaald en naar een ziekenhuis gebracht waar ze zijn overleden. De autoriteiten zijn een onderzoek gestart. Dan nog goed weer, wisselvallig, met zonnige perioden in het zuidoosten, af en toe regen. Er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. Het is zo'n 13 tot lokaal 16 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer.

0: wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Oekraïne heeft de inzet van middellange afstandsraketten en drones tegen Russische militaire doelen opgevoerd. Daarbij worden depots, commandoposten en energieinfrastructuur diep achter de frontlinie geraakt. Volgens berichten wil Kiev zo de Russische logistiek en aanvoerketens verzwakken en de militaire druk op het front vergroten. Zweden richt een nieuwe buitenlandse inlichtingendienst op. De dienst moet vanaf begin volgend jaar operationeel zijn en gaat deels taken overnemen van de militaire inlichtingendienst. Volgens de Zweedse regering is een sterke informatiepositie cruciaal door de oorlog in Oekraïne. De dienst, UND, gaat samenwerken met de Veiligheidsdienst en het leger. De besmetting met het Hanta-virus op het cruiseschip Hondius is niet zoals gebruikelijk via knaagdieren, maar waarschijnlijk door overdracht tussen mensen onderling gebeurd. 3 mensen zijn overleden, 7 zijn er ziek. Bij opvarenden wordt op dit moment onderzocht of ze ook symptomen vertonen, waarna kan worden bepaald wat er met de route van de boot en de opvarenden moet gebeuren. Meta voert extra veiligheidsmaatregelen in voor accounts van tieners. Dat doet het bedrijf in alle 27 EU-landen, zowel op Facebook als op andere apps van het bedrijf, zoals Instagram. Om minderjarigen beter te herkennen en privacy-instellingen automatisch strenger te maken, wordt gebruik gemaakt van AI. De maatregelen moeten in juni uitgerold worden en volgen op druk van toezichthouders om jongeren online beter te beschermen. De Britse antiterreurpolitie onderzoekt brandstichting bij een voormalige synagoge in Londen in Tower Hamlets. Het gebouw werd licht beschadigd, er raakte niemand gewond. De hoofdstad is de afgelopen tijd herhaaldelijk opgeschrikt door vergelijkbare incidenten. Daarom heeft de politie de beveiliging opgevoerd. Het weer dan, er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. In het zuidoosten en midden van het land regen en de temperatuur daalt uiteindelijk naar 8 tot 9 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een uur non-stop.

0: Barbra Streisand.
1: Wil je nog meer hits? Check dan onze app in de App Store. Of kijk op hits.nl. Hits, dat's radio.

Hits hoor je overal. Overal. Via FM, DAB+, digitale tv, onze app en hits.nl. Hits, dat is radio.

0: wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier van derviergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio met het nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het parlement in Roemenië heeft de regering van premier Bolian weggestemd via een motie van wantrouwen. Twee oppositiepartijen stemden samen voor het vertrek van het kabinet na ruzie over bezuinigingen om een EU-deadline te halen. De politieke crisis volgt op eerdere spanningen rond de verkiezingen en vermoedens van buitenlandse inmenging. Er wordt nu gezocht naar een nieuwe pro-Europese coalitie. De politie in België heeft 6 verdachten opgepakt na de vondst van ruim 200 kilo cocaïne in een loods in Ranst, zo'n 15 kilometer van Antwerpen. Het gaat om 5 Nederlanders en 1 Belg. De arrestaties volgden na een melding over verdachte activiteiten op een bedrijventerrein. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Oekraïne heeft de inzet van middellange afstandsraketten en drones tegen Russische militaire doelen opgevoerd. Daarbij worden depots, commandoposten en energieinfrastructuur diep achter de frontlinie geraakt. Volgens berichten wil Kiev zo de Russische logistiek en aanvoerketens verzwakken en de militaire druk op het front vergroten. Zweden richt een nieuwe buitenlandse inlichtingendienst op. De dienst moet vanaf begin volgend jaar operationeel zijn en gaat deels taken overnemen van de militaire inlichtingendienst. Volgens de Zweedse regering is een sterke informatiepositie cruciaal door de oorlog in Oekraïne. De dienst, UND, gaat samenwerken met de Veiligheidsdienst en het leger. De besmetting met het Hanta-virus op het cruiseschip Hondius is niet zoals gebruikelijk via knaagdieren, maar waarschijnlijk door overdracht tussen mensen onderling gebeurd. 3 mensen zijn overleden, 7 zijn er ziek. Bij opvarenden wordt op dit moment onderzocht of ze ook symptomen vertonen. Waarna kan worden bepaald wat er met de route van de boot en de opvarenden moet gebeuren. Het weer dan, er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. In het zuidoosten en midden van het land regen en de temperatuur daalt uiteindelijk naar 8 tot 9 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer.

eerste april, met op zijn gezicht een gelul. Ja, hij kwam lachend op de wereld, liet geen enkele traan, toen de ooievaar hem naar zijn moeder bracht.

0: Blok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Drie zieke opvarenden van het cruiseschip Hondius worden naar Nederland gebracht voor medische zorg. Onder hen is één Nederlander. Aan boord zijn meerdere besmettingen met het Hantavirus vastgesteld. Drie mensen zijn overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Wanneer de evacuatie plaatsvindt, is nog niet duidelijk. Een opmerkelijke overstap van Donald Pols, directeur van Milieudefensie. Hij stapt over naar Tata Steel. Milieudefensie noemt die keuze onverenigbaar en heeft hem per direct uit zijn functie gezet. Pols wordt directeur duurzaamheid bij Tata Steel in IJmuiden. Milieudefensie is kritisch omdat het bedrijf juist doelwit is van hun campagnes tegen vervuiling. Het parlement in Roemenië heeft de regering van premier Bolian weggestemd via een motie van wantrouwen. Twee oppositiepartijen stemden samen voor het vertrek van het kabinet na ruzie over bezuinigingen om een EU-deadline te halen. De politieke crisis volgt op eerdere spanningen rond de verkiezingen en vermoedens van buitenlandse inmenging. Er wordt nu gezocht naar een nieuwe pro-Europese coalitie. De politie in België heeft 6 verdachten opgepakt na de vondst van ruim 200 kilo cocaïne in een loods in Ranst, zo'n 15 kilometer van Antwerpen. Het gaat om 5 Nederlanders en 1 Belg. De arrestaties volgden na een melding over verdachte activiteiten op een bedrijventerrein. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Oekraïne heeft de inzet van middellange afstandsraketten en drones tegen Russische militaire doelen opgevoerd. Daarbij worden depots, commandoposten en energieinfrastructuur diep achter de frontlinie geraakt. Volgens berichten wil Kiev zo de Russische logistiek en aanvoerketens verzwakken en de militaire druk op het front vergroten. Het weer dan, er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. In het zuidoosten en midden van het land regen en de temperatuur daalt uiteindelijk naar 8 tot 9 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 8 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een ongeluk op de A1 bij de Lutte is begin van de middag een persoon omgekomen. Een bestelbus reed achterop een vrachtwagen in een file die was ontstaan door Duitse grenscontroles. De bestuurder van het busje overleed, de vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. Grensgemeenten klagen al langer over de toegenomen hoeveelheid ongelukken door de controles. De Rolling Stones brengen op 10 juli een nieuw album uit. Op het album met de naam Foreign Tongues staan 14 nummers. Het is het 25e studioalbum van de band. Op de plaat staan gastbijdragers van onder andere Paul McCartney, Robert Smith en Chad Smith. Het is het eerste album sinds Hackney Diamonds uit 2023. Drie zieke opvarenden van het cruiseschip Hondius worden naar Nederland gebracht voor medische zorg. Onder hen is één Nederlander. Aan boord zijn meerdere besmettingen met het Hantavirus vastgesteld. Drie mensen zijn overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Wanneer de evacuatie plaatsvindt, is nog niet duidelijk. Een opmerkelijke overstap van Donald Pols, directeur van Milieudefensie. Hij stapt over naar Tata Steel. Milieudefensie noemt die keuze onverenigbaar en heeft hem per direct uit zijn functie gezet. Pols wordt directeur duurzaamheid bij Tata Steel in IJmuiden. Milieudefensie is kritisch omdat het bedrijf juist doelwit is van hun campagnes tegen vervuiling. Het parlement in Roemenië heeft de regering van premier Bolian weggestemd via een motie van wantrouwen. Twee oppositiepartijen stemden samen voor het vertrek van het kabinet na ruzie over bezuinigingen om een EU-deadline te halen. De politieke crisis volgt op eerdere spanningen rond de verkiezingen en vermoedens van buitenlandse inmenging. Er wordt nu gezocht naar een nieuwe pro-Europese coalitie. Het weer dan, er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. In het zuidoosten en midden van het land regen en de temperatuur daalt uiteindelijk naar 8 tot 9 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een

hits.

0: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Jerevan vond een EU-Armenië-top plaats met von der Leyen, Kallas en Costa, ontvangen door premier Pashinyan. De EU zoekt nieuwe partners en wil Armenië steunen als regionaal knooppunt. Armenië werkt aan vrede met Azerbeidzjan en streeft naar visumvrij reizen naar de EU. Vanaf volgende week start producentenorganisatie Verpakt een winactie bij statiegeldautomaten die via Tikkie uitbetalen. De actie duurt 10 weken en deelnemers maken kans op een geldprijs. Dit is onderdeel van maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen, die sinds 2021 niet is bereikt.
2: Bij een ongeval op de A1 bij de Lutte is vanmiddag een bestuurder van een busje omgekomen. Het busje botste achterop een vrachtwagen in de file. De A1 tussen Hengelo en de Duitse grens was tot 4 uur 's middags afgesloten. Verkeer kan omrijden via Enschede en Duitse wegen.
1: De VS beschouwen de Iraanse en Amerikaanse aanvallen van gisteren niet als een schending van het staakt het vuren en hervatten de gevechtsoperaties tegen Iran niet. De Verenigde Arabische Emiraten melden nieuwe Iraanse drone- en raketaanvallen, waarop zij reageren met onderscheppingen. Twee Amerikaanse schepen passeerden ongeschonden de straat van Hormuz. En de Rolling Stones brengen op 10 juli hun 25e studioalbum Foreign Tongues uit, bijna 3 jaar na Hackney Diamonds. Het album met 14 nummers is in een maand opgenomen en bevat ook opnames van drummer Charlie Watts. Topartiesten als Paul McCartney werkten mee. Een tour is geschrapt. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het droog in het noorden en westen met zon door sluierbewolking, terwijl in het zuidoosten, vooral Limburg, regen valt. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer.

0: Ook wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Beleggen in goud is populair in tijden van onzekerheid. De prijs steeg in 5 jaar van ongeveer 80 naar 140 euro per gram, met recente schommelingen. Goudzoeker De Nilsson Saaki werkt in Brokopondo met dure machines, na toestemming van de eigenaar. Smelterijen in Paramaribo groeien door de hoge prijs. De goudwinning veroorzaakt ontbossing en milieuschade. De beveiliging rond de Russische president Vladimir Poetin is sterk verhoogd. Volgens een Europees inlichtingenrapport feest het Kremlin aanslagen en een mogelijke staatsgreep. De maatregelen zijn zo streng dat ook het privéleven van Poetins naaste medewerkers nauwlettend wordt gevolgd. In Portugal zijn dinsdag 15 mensen gearresteerd in een onderzoek naar misstanden bij de politie, waarmee het totaal op 25 arrestanten komt. Twee politiemedewerkers werden in januari aangeklaagd voor marteling en machtsmisbruik van migranten en daklozen. Beelden hiervan circuleerden in chatgroepen met collega's. Het vervolgonderzoek leidde dinsdag tot 14 nieuwe aanhoudingen van politiemedewerkers en één burger in Lissabon. Met nog 4 dagen tot de dag van de overwinning bereiden Russen zich voor op strenge internetbeperkingen. In Moskou viel vanochtend het mobiele internet uit. Ook websites op de witte lijst waren onbereikbaar. Het ministerie kondigde halverwege de middag opheffing aan, maar waarschuwt voor nieuwe beperkingen. En in Jerevan vond een EU-Armenië-top plaats met von der Leyen, Kallas en Costa, ontvangen door premier Pashinyan. De EU wil Armenië steunen als partner in de Zuidelijke Caucasus, onder meer via de Trump-route en visumvrij reizen, ondanks de complexe geopolitieke situatie en komende verkiezingen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het droog in het noorden en westen met zon door sluierbewolking, terwijl in het zuidoosten, vooral Limburg, regen valt. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een uur.

Rechtstreeks vanuit de poort van Nederland. Is dit legitiem voor u aan de band? Hit, hits, Das Radio.

hopen dat we geen storingen of overlast veroorzaken. Dat is uiteraard niet de bedoeling van onze mooie hits. Hits. Hits. Das Radio.

0: Blok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Iran ontkent aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten, die vanmiddag nieuwe drone- en raketaanvallen melden. Gisteren bracht de VS 6 Iraanse bootjes tot zinken. Amerikaanse officials noemen de aanvallen geen schending van het staakt het vuren, maar Iran dreigt met vernietigende reactie. Deskundigen van het Duitse Oceanografisch Museum vrezen dat de bultrug Timmy zeer waarschijnlijk is overleden. De walvis strandde meerdere keren voor de Duitse kust en keerde na dagenlange reddingspogingen terug naar open water. De Wereldgezondheidsorganisatie zoekt passagiers van een vlucht op 25 april met een Nederlandse vrouw die overleed aan het Hantavirus. Zij verliet toen het cruiseschip Hondius op Sint Helena en reisde naar Johannesburg, waar ze op 26 april stierf. 3 besmette opvarenden worden waarschijnlijk morgen geëvacueerd naar Nederland. Beleggen in goud stijgt bij onzekerheid, met prijzen van 80 naar 140 euro per gram in 5 jaar. Goudzoeker Daniels van Saaki werkt in Brokopondo met dure machines, na toestemming van de eigenaar. Smelterijen groeien door hoge prijzen, maar ontbossing en giftige stoffen belasten de natuur. De beveiliging rond de Russische president Vladimir Poetin is sterk verhoogd. Volgens een Europees inlichtingenrapport vreest het Kremlin aanslagen en een mogelijke staatsgreep. De maatregelen zijn zo streng dat ook het privéleven van Poetins naaste medewerkers nauwlettend wordt gevolgd. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het droog in het noorden en westen met zon door sluierbewolking, terwijl in het zuidoosten, vooral Limburg, regen valt. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een uur.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 12 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Iran ontkent aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten, die vanmiddag nieuwe drone- en raketaanvallen melden. Gisteren bracht de VS 6 Iraanse bootjes tot zinken. Amerikaanse officials noemen de aanvallen geen schending van het staakt het vuren, maar Iran dreigt met vernietigende reactie. Deskundigen van het Duitse Oceanografisch Museum vrezen dat de bultrug Timmy zeer waarschijnlijk is overleden. De walvis strandde meerdere keren voor de Duitse kust en keerde na dagenlange reddingspogingen terug naar open water. De Wereldgezondheidsorganisatie zoekt passagiers van een vlucht op 25 april met een Nederlandse vrouw die overleed aan het Hantavirus. Zij verliet toen het cruiseschip Hondius op Sint Helena en reisde naar Johannesburg, waar ze op 26 april stierf. 3 besmette opvarenden worden waarschijnlijk morgen geëvacueerd naar Nederland. Beleggen in goud stijgt bij onzekerheid, met prijzen van 80 naar 140 euro per gram in 5 jaar. Goudzoeker Denilson Saaki werkt in Brokopondo met dure machines, na toestemming van de eigenaar. Smelterijen groeien door hoge prijzen, maar ontbossing en giftige stoffen belasten de natuur. De beveiliging rond de Russische president Vladimir Poetin is sterk verhoogd. Volgens een Europees inlichtingenrapport vreest het Kremlin aanslagen en een mogelijke staatsgreep. De maatregelen zijn zo streng dat ook het privéleven van Poetins naaste medewerkers nauwlettend wordt gevolgd. Het weer tot slot. Vannacht blijft het droog in het noorden en westen, terwijl in het zuidoosten regen zich verspreidt. De temperatuur daalt naar 7 tot 9 graden met een zwakke tot matige noordenwind. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een uur.

0: wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. China voert een beleid om de Tibetaanse taal en cultuur uit te wissen door kleuterscholen te verplichten alleen Mandarijn te gebruiken en Tibetaans te verbieden. Daarnaast is er intensieve indoctrinatie gericht op loyaliteit aan de Chinese Communistische Partij en Han-Chinese tradities, wat de Tibetaanse identiteit ondermijnt. De Wereldgezondheidsorganisatie spoort passagiers op van de vlucht waarmee een Nederlandse vrouw reisde die overleed aan het Hantavirus voor contactonderzoek. Iran ontkent aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten die nieuwe drone- en raketaanvallen melden. De VS bracht eerder 6 Iraanse bootjes tot zinken, maar noemt de aanvallen geen schending van het staakt het vuren. Iran dreigt met vernietigende reactie bij actie van de VAE. En deskundigen van het Duitse Oceanografisch Museum vrezen dat de bultrug Timmy zeer waarschijnlijk is overleden. De walvis strandde meerdere keren voor de Duitse kust en keerde na dagenlange reddingspogingen terug naar open wateren. De goudprijs steeg de afgelopen jaren fors en blijft schommelen, wat goudzoeken lucratief maakt. In Brokopondo werken goudzoekers met toestemming van eigenaren, terwijl in Paramaribo steeds meer smelterijen ontstaan door de hoge goudprijs. De winning veroorzaakt ontbossing en milieuschade. Het weer tot slot. Vannacht blijft het droog in het noorden en westen, terwijl in het zuidoosten regen zich verspreidt. De temperatuur daalt naar 7 tot 9 graden met een zwakke tot matige noordenwind. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een uur.

0: Ik ben Gerrit.
1: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, vandervliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. China voert een beleid om de Tibetaanse taal en cultuur uit te wissen door kleuterscholen te verplichten alleen Mandarijn te gebruiken en Tibetaans te verbieden. Daarnaast is er intensieve indoctrinatie gericht op loyaliteit aan de Chinese Communistische Partij en Han-Chinese tradities, wat de Tibetaanse identiteit ondermijnt. De Wereldgezondheidsorganisatie spoort passagiers op van de vlucht waarmee een Nederlandse vrouw reisde die overleed aan het Hantavirus voor contactonderzoek. Iran ontkent aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten die nieuwe drone- en raketaanvallen melden. De VS bracht eerder 6 Iraanse bootjes tot zinken, maar noemt de aanvallen geen schending van het staakt het vuren. Iran dreigt met vernietigende reactie bij actie van de VAE. En deskundigen van het Duitse Oceanografisch Museum vrezen dat de bultrug Timmy zeer waarschijnlijk is overleden. De walvis strandde meerdere keren voor de Duitse kust en keerde na dagenlange reddingspogingen terug naar open wateren. De goudprijs steeg de afgelopen jaren fors en blijft schommelen, wat goudzoeken lucratief maakt. In Brokopondo werken goudzoekers met toestemming van eigenaren, terwijl in Paramaribo steeds meer smelterijen ontstaan door de